0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is. Om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. Aan de burgemeester Mostermanslaan in Lieshout heeft maandagmiddag brand gewoed in een stapel hout dat lag opgeslagen tegen een woning. Een aanhanger die op de oprit stond, liep hierbij behoorlijke schade op. Waardoor de brand is ontstaan, is niet bekend. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam met 2 voertuigen ter plaatse en heeft de brand geblust. Bruce Springsteen, Neil Diamond, Elvis. Hun muziek komt zaterdag 24 oktober voorbij in Ons Theater in Lieshout, tijdens de voorstelling Singers and Songwriters van Erwin Nijhoff. Nijhoff neemt het publiek met songs mee door de muziekgeschiedenis. Achter elke iconische stem schuilt een schrijver, een verhaal en een moment waarop alles samenkomt. Met zijn krachtige stem brengt hij tijdloze klassiekers, afgewisseld met persoonlijke anekdotes en verhalen over de magie van samenwerking tussen zangers en liedschrijvers. Voor de werkgroepen van het Laarbeeks landschap is het seizoen weer begonnen om de benodigde onderhoudswerken in het landschap te gaan verrichten. De werkgroep Aarle-Rikstel-Lieshout is begonnen met het knotten van de wilgen langs de Donkervoortse loop in het buitengebied tussen Lieshout en Mariahout. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van de boom. Als de wilgen niet worden geknot, groeien de takken te groot uit, worden ze te zwaar, splijten ze de stam en is de wilg niet meer te redden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Voor de werkgroepen van het Laarbeeks landschap is het seizoen weer begonnen om de benodigde onderhoudswerken in het landschap te gaan verrichten. De werkgroep Aarle-Rikstel-Lieshout is begonnen met het knotten van de wilgen langs de Donkervoortse loop in het buitengebied tussen Lieshout en Mariahout. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van de boom. Als de wilgen niet worden geknot, groeien de takken te groot uit, worden ze te zwaar, splijten ze de stam en is de wilg niet meer te redden. In poppodium De Bunker in Gemert wordt zaterdag 17 oktober het alternatieve Bunkertoog-festival gehouden. Dan komen Nederlandse en Duitse underground acts samen voor een avond vol zware beats, duistere sferen en compromisloze live-energie. Van industrial en IBM tot darkwave, minimal wave, gothic en postpunk. Het festival brengt verschillende stromingen binnen de alternatieve elektronische muziek bij elkaar. Geen gladde mainstream, maar eigenzinnige acts met een herkenbaar geluid en een stevige live-uitstraling. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. Aan de burgemeester Mostermanslaan in Lieshout heeft maandagmiddag brand gewoed in een stapel hout dat lag opgeslagen tegen een woning. Een aanhanger die op de oprit stond liep hierbij behoorlijke schade op.

0: De brand is ontstaan, is niet bekend. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam met 2 voertuigen ter plaatse en heeft de brand geblust. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelgrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken.

0: werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is. Om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. Voor de werkgroepen van het Laarbeeks landschap is het seizoen weer begonnen om de benodigde onderhoudswerken in het landschap te gaan verrichten. De werkgroep Aarle-Rikstel-Lieshout is begonnen met het knotten van de wilgen langs de Donkervoortse loop in het buitengebied tussen Lieshout en Mariahout. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van de boom. Als de wilgen niet worden geknot, groeien de takken te groot uit, worden ze te zwaar, splijten ze de stam en is de wilg niet meer te redden. In poppodium De Bunker in Gemert wordt zaterdag 17 oktober het alternatieve Bunkertoogfestival gehouden. Dan komen Nederlandse en Duitse underground acts samen voor een avond vol zware beats, duistere sferen en compromisloze live-energie. Van industrial en IBM tot darkwave, minimal wave, gothic en postpunk, het festival brengt verschillende stromingen binnen de alternatieve elektronische muziek bij elkaar. Geen gladde mainstream, maar eigenzinnige acts met een herkenbaar geluid en een stevige live-uitstraling. Aan de burgemeester Mostermanslaan in Lieshout heeft maandagmiddag brand gewoed in een stapel hout dat lag opgeslagen tegen een woning. Een aanhanger die op de oprit stond liep hierbij behoorlijke schade op. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam met 2 voertuigen ter plaatse en heeft de brand geblust. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer een week duren. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. De Saoedische luchtvaartautoriteit wil eerst de veiligheid van de luchthaven waarborgen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Dat is langer dan eerder aangekondigd. Getroffen passagiers kunnen omboeken of hun geld terugvragen. Bij de aanvallen op de luchthaven afgelopen weekend kwamen volgens de Saoedische autoriteiten 14 mensen om. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevicius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau op vragen over het tegengaan van de Russische inmenging bij verkiezingen. Volgens Sinkevicius helpen zulke verwoestingen ook om de Russische desinformatie en de inzet van sociale mediabots flink in te dammen. Recent werden al Oekraïnse aanvallen gemeld op datacentra van het Russische techconcern Yandex, de spil in de economie daar. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens president Macron voert het schip onder valse vlag en wordt het verdacht van brandstofsmokkel. Met de schaduwvloot omzeilt Rusland de westerse sancties. Het geënterde schip staat op de Europese sanctielijst van ruim 700 schepen en is door de Franse marine omgeleid. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover het radionieuws op OSR 920.

0: geknot, groeien de takken te groot uit, worden ze te zwaar, splijten ze de stam en is de wilg niet meer te redden. In de Week van de Mediawijsheid in november wordt door Bibliotheek De Lage Beemden samen met het Jenaplanschool De Pandelaar in Gemert de interactieve informatieavond Mijn Kind Online gehouden. Mediacoach Martijn Konings van bureau Jeugd en Media neemt ouders mee in de online wereld van kinderen. De avond gaat over schermgebruik, gamen, online pesten en het delen van beelden. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 12 november bij Jenaplanschool De Pandelaar en is bestemd voor ouders van kinderen van alle basisscholen in Gemert-Bakel. De avond begint om 19 uur. Bruce Springsteen, Neil Diamond, Elvis. Hun muziek komt zaterdag 24 oktober voorbij in Ons Theater in Lieshout tijdens de voorstelling Singers and Songwriters van Erwin Nijhoff. Nijhoff neemt het publiek met songs mee door de muziekgeschiedenis. Achter elke iconische stem schuilt een schrijver, een verhaal en een moment waarop alles samenkomt. Met zijn krachtige stem brengt hij tijdloze klassiekers, afgewisseld met persoonlijke anekdotes en verhalen over de magie van samenwerking tussen zangers en liedschrijvers. Aan de burgemeester Mostermanslaan in Lieshout heeft maandagmiddag brand gewoed in een stapel hout dat lag opgeslagen tegen een woning. Een aanhanger die op de oprit stond liep hierbij behoorlijke schade op. Waardoor de brand is ontstaan, is niet bekend. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam met 2 voertuigen ter plaatse en heeft de brand geblust. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelgrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groei van

0: Geluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is één persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Het park ligt ten westen van Atlanta. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale televisiezender dat een man uit een kar werd geslingerd. Die lezing is nog niet door de politie bevestigd. Het pretpark zegt bedroefd te zijn. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer een week duren. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In de Week van de Mediawijsheid in november wordt door Bibliotheek De Lage Beemde samen met het Jenaplanschool De Pandelaar in Gemert de interactieve informatieavond Mijn Kind Online gehouden. Mediacoach Martijn Konings van bureau Jeugd en Media neemt ouders mee in de online wereld van kinderen. De avond gaat over schermgebruik, gamen, online pesten en het delen van beelden. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 12 november bij Jenaplanschool De Pandelaar en is bestemd voor ouders van kinderen van alle basisscholen in Gemert-Bakel. De avond begint om 19 uur. In poppodium De Bunker in Gemert wordt zaterdag 17 oktober het alternatieve Bunkertoogfestival gehouden. Dan komen Nederlandse en Duitse underground acts samen voor een avond vol zware beats, duistere sferen en compromisloze live-energie. Van industrial en IBM tot darkwave, minimal wave, gothic en postpunk. Het festival brengt verschillende stromingen binnen de alternatieve elektronische muziek bij elkaar. Geen gladde mainstream, maar eigenzinnige acts met een herkenbaar geluid en een stevige live-uitstraling. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klare wakker.

Niet met de Supremes, maar helemaal in haar eentje dit keer. Diana Ross, I'm Coming Out. De opener van Klaar Wakker voor vandaag, dinsdag 13 oktober. Een hele goede morgen. Van harte welkom bij OSR 920. Je kent de ingrediënten van het programma, denk ik wel. Muziekfeitje straks in het tweede gedeelte. De sportvraag ook, dat in het tweede uur. Het archief van oktober, het nieuws en het weer van 20 jaar geleden. En verder muziek, onder meer van Milli Vanilli.

0: Know-it-all. De allesweter dus. Teddy Swims was dat hier op OSR 920. Het weer van 20 jaar geleden dan. Kijk zelf even buiten en zie of het verandert door de jaren heen. Toen begon de dag met een minimum van 6 graden. Het maximum overdag bereikte 15 graden. De wind draaide naar het zuiden. Het was bewolkt met regen. En in de avond nam de regen weer af.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

ogen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Domino en Clouseau, de twee heren uit België, hoor je weer steeds vaker sinds ze in de Beste Zangers zaten, het televisieprogramma van Avro Tros. En dat is ook wel terecht, want na al die jaren, 40 jaar of zo volgens mij, zijn ze al samen, de twee broers. Doen ze het nog steeds heel goed. En zingen ze zelfs stadion vol. Dan zul je zometeen Bruno Mars, daarna de headlines, wanneer weer Chris Ria.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags Over Georgia is een persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Klaar wakker.

Trick Me met Kalis. En daarmee zijn we toe aan het archiefnieuws van oktober. Muzikaal vandaag, 1996. De Nederlandse zangeres Luna, oftewel Jacqueline Govaar, is de gast in een televisieprogramma en presenteert haar nieuwe single Hocus Pocus. Dat was heel lang geleden. Ook later maakte Jacqueline nog plaatjes in haar eentje. Eentje daarvan is Old Records.

Captain Jack van... Inderdaad, Captain Jack en over Jack gesproken. Dit is Afrojack samen met David Guetta, een hero op OSR 920. Goedemorgen, we zitten aan de koffie. Yeah.

All I Need Is A Miracle. Een wonder. Ja, wie wil er nou niet dat er een wonder gebeurt? Mike and the Mechanics, die hebben zongen dat jaren geleden. En een wondertje kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een grote loterij wint. We gaan terug in een ver verleden. Doen we met Lynn Anderson en de Rose Garden.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuis gaan met het radionieuws op OSR 920. Veilig Thuis waarschuwt dat het meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer tijdig kan verwerken. Mensen wachten gemiddeld ongeveer 2 maanden voordat hun melding wordt opgepakt. Volgens de organisatie nemen de meldingen toe, worden situaties ingewikkelder en loopt de jeugdzorg vast. Acute onveiligheid krijgt wel direct aandacht. Veilig Thuis vraagt het kabinet om extra geld voor personeel en betere samenwerking. Minister Sterk wil eerst de knelpunten bespreken en heeft nog geen extra geld toegezegd. Medische hulp voor de Amerikaanse Christa Pike liep vertraging op na haar mislukte executie, doordat de alarmcentrale twijfelde aan de echtheid van de melding. Dat blijkt uit vrijgegeven opnamen, meldt persbureau AP. De beller kon geen verificatiecode geven. Pas ongeveer een half uur na de eerste oproep bevestigde de gevangenis dat hulp nodig was. Pike overleefde op 30 september 2 injecties die haar moesten doden. Tennessee heeft verdere executies opgeschort in afwachting van onderzoek. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18.

0: geïnspireerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. Voor de werkgroepen van het Laarbeeks Landschap is het seizoen weer begonnen om de benodigde onderhoudswerken in het landschap te gaan verrichten. De werkgroep Aarle-Rikstel-Lieshout is begonnen met het knotten van de wilgen langs de Donkervoortse loop in het buitengebied tussen Lieshout en Mariahout. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van de boom. Als de wilgen niet worden geknot, groeien de takken te groot uit, worden ze te zwaar, splijten ze de stam en is de wilg niet meer te redden. In de Week van de Mediawijsheid in november wordt door Bibliotheek De Lage Beemde samen met het Jenaplanschool De Pandelaar in Gemert de interactieve informatieavond Mijn Kind Online gehouden. Mediacoach Martijn Konings van Bureau Jeugd en Media neemt ouders mee in de online wereld van kinderen. De avond gaat over schermgebruik, gamen, online pesten en het delen van beelden. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 12 november bij Jenaplanschool De Pandelaar en is bestemd voor ouders van kinderen van alle basisscholen in Gemert-Bakel. De avond begint om 19 uur. Aan de burgemeester Mostermanslaan in Lieshout heeft maandagmiddag brand gewoed in een stapel hout dat lag opgeslagen tegen een woning. Een aanhanger die op de oprit stond liep hierbij behoorlijke schade op. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam met 2 voertuigen ter plaatse en heeft de brand geblust. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.

Fox de Fox en Precious Little Diamond. Terwijl ik een sokje koffie neem waar ik te veel melk in heb gedaan. Gadver zou ik bijna zeggen. Klaarwakker is dit op Overzijn 920. Goedemorgen, welkom terug.

Rihanna met Paul Enka hier op OSR. We zijn toe aan de sportvraag van vandaag. En die is moeilijk. Welke Nederlandse wielrenner won in oktober 1977 de Ronde van Emilia? Nou, dat wordt raden, denk ik. Maar misschien weet je het wel. Het is een man die grote successen boekte destijds. En zijn voornaam begint met een J. Meer verkap ik niet. Het antwoord krijg je zo meteen. Na Guus Meeuwis en On The Outside met het nummer Why Me. When

Wil met je lachen en nog meer. Guus Meeuwis was dat. En dan krijg je nog het antwoord op de spotvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in oktober 1977 de Ronde van Emilia? Nou, dat is geen eenvoudige opgave om dat antwoord te weten. Maar het was Joop Zoetemelk.

Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Veilig Thuis waarschuwt dat het meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer tijdig kan verwerken. Medische hulp voor de Amerikaanse Krista Pike liep vertraging op na haar mislukte executie, doordat de alarmcentrale twijfelde aan de echtheid van de melding. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: De Riddle met Nick Kershaw en Nick en Simon met De Soldaat. Achtereenvolgens hoorde je die twee hier in Klaarwakker.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: In 1978 werd The Village People wereldwijd bekend met YMCA. Wie kent het nummer niet en wie danste er niet ooit op dit lekkere deuntje?

0: That's nice.
1: Ooh, that's nice.
0: Dat is mooi, zeggen wij dan, hè?
1: Nice.
0: In het Nederlands. Neil Diamond was dat hier bij ons. Goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Hier is BB Queen.
2: Ladies and gentlemen, we're stepping into Soul Train.

gelukkig zal maken en daarom wil hij haar nooit meer laten gaan. Never let her slip away, dat was Andrew Gold hier op OSR 920 aan het einde van Klaarwakker voor vandaag. Straks Muziekfabriek, de andere collega's. Morgen zijn wij er weer met dit programma. Ik wens je een mooie dag.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB

0: wafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op 1,15 euro. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In aanloop naar de waterschapsverkiezingen van maart 2027 werken de waterschappen in Nederland aan de bijzondere tentoonstelling Waterportret van Nederland. Daarmee willen zij laten zien dat water iedereen raakt. Van schoon water en droge voeten tot droogte en wateroverlast. Ook Laarbeek, bekend als de waterpoort van de Peel, kenmerkt zich door talrijke waterlopen, beken, vennen en waterbergingsgebieden. Voor de tentoonstelling leggen mensen met foto's en persoonlijke verhalen vast welke rol water speelt in hun dagelijks leven. Aanmelden kan tot uiterlijk 23 oktober via waterportretvannederland.nl. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. Voor de werkgroepen van het Laarbeeks landschap is het seizoen weer begonnen om de benodigde onderhoudswerken in het landschap te gaan verrichten. De werkgroep Aarle-Rikstel-Lieshout is begonnen met het knotten van de wilgen langs de Donkervoortse loop in het buitengebied tussen Lieshout en Mariahout. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van de boom. Als de wilgen niet worden geknot, groeien de takken te groot uit, worden ze te zwaar, splijten ze de stam en is de wilg niet meer te redden. Aan de burgemeester Mostermanslaan in Lieshout heeft maandagmiddag brand gewoed in een stapel hout dat lag opgeslagen tegen een woning. Een aanhanger die op de oprit stond liep hierbij behoorlijke schade op. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam met twee voertuigen ter plaatse en heeft de brand geblust. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: teken op de kalender. 13, 10, 2026 tot aan 12 uur. Muziekfabriek, dankjewel aan Ronnie Thijssen voor de afgelopen 2 uur klaar wakker. We zijn er weer helemaal klaar voor, zeker. Doden bij een achtbaanongeluk in de Verenigde Staten. Man werd uit een kar geslingerd. Een groot cyberincident bij de Albert Heijn. Je neemt niet zomaar zulke maatregelen. Een aanleg van nieuwe bossen blijft ver achter de doelstellingen. Het lijken wel huizen, ook dat blijft ver achter de doelstellingen. Tot het 12 uur muziekfabriek. De plaat is een verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Ach, het is altijd hetzelfde, maar wel de beste muziek van jou.
1: Ben van Rio.

0: Ach, er zijn zo van die platen die je nergens anders hoort, maar wel hier bij OSR 920. Valentine met Niels Lofgren en Bruce Springsteen. Het is bewolkt en zo nu en dan valt er wat lichte regen of motregen. En met 17 tot 20 graden is het zacht. Aan het eind van de middag en in het begin van de avond trekken tijdelijk buien over het land. En daarna wordt het droog met opklaringen. Komende dagen is het droog met zonnige perioden en het blijft zacht. En vrijdag zijn er buien en daarna wordt het koeler.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Mooi dit, hè? Ja. Buffalo Springfield en For What Is Worth, Hans de Boy. En dan weet ik dat ik thuis ben. En Baccara. En oh yes sir, I Can Boogie uit 77 alweer. OSL 920, jouw vriendje op de radio. Met Creedence Clearwater Revival. Around Through the Jungle.

Meeste muziek per uur hoor je hier bij OSR 920. En dat met de muziekfabriek. Ellen Foley en What's the Matter, Baby. Craig Davids en 7 Days. Nieuws komt eraan van 10 uur. Daarna zijn we nog 2 uur lang bij je terug. Met onder andere de platen zijn verhaal. Cool and the Gang, Joanna.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Franse supermarkten hebben tientallen miljoenen euro schade geleden door een grootschalige cyberaanval. Volgens Thierry Cotillard, topman van de supermarktketen Intermarché, worden koelkasten en vriezers in honderden winkels op afstand ontregeld. De temperatuur liep op tot wel 50 graden, waardoor grote hoeveelheden voedsel bedierven en op sommige plekken brand ontstond. Ook ketens als Carrefour werden getroffen. De Franse overheid heeft de Nationale Cyberveiligheidsdienst opdracht gegeven de aanval te onderzoeken. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgebracht. Het shirt, gedragen tijdens de NBA-finale van 1998, werd verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ruim 12,5 miljoen euro. Volgens veilinghuis Hunt Auctions is dat het hoogste bedrag ooit betaald voor een stuk basketbal memorabilia. Het rode shirt van de Chicago Bulls met rugnummer 23 werd gekocht door een vastgoedontwikkelaar uit Florida. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger.

0: en Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. In poppodium De Bunker in Gemert wordt zaterdag 17 oktober het alternatieve Bunkertour Festival gehouden. Dan komen Nederlandse en Duitse underground acts samen voor een avond vol zware beats, duistere sferen en compromisloze live energie. Van industrial en EBM tot dark wave, minimal wave, gothic en postpunk, het festival brengt verschillende stromingen binnen de alternatieve elektronische muziek bij elkaar. Geen gladde mainstream, maar eigenzinnige acts met een herkenbaar geluid en een stevige live-uitstraling. Het live-programma begint om 20 uur. In de Week van de Mediawijsheid in november wordt door Bibliotheek De Lage Beemde samen met het Jenaplanschool De Pandelaar in Gemert de interactieve informatieavond Mijn Kind Online gehouden. Mediacoach Martijn Konings van bureau Jeugd en Media neemt ouders mee in de online wereld van kinderen. De avond gaat over schermgebruik, gamen, online pesten en het delen van beelden. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 12 november bij Jenaplanschool De Pandelaar en is bestemd voor ouders van kinderen van alle basisscholen in Gemert-Bakel. De avond begint om 19 uur. Aanmelden bij Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: OSR 920.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: Hij is weer volop aan het optreden met het goede doel en er schijnt best goed eraan. Ja, Henk Westbroek en waar ze loopt te wandelen.
1: Ben van Riel.
0: Het is bewolkt en zo nu en dan valt er wat lichte regen of motregen. 17 tot 20 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920.

0: No Mercy. Please don't go. Ken het ook nog van Casey en de Sunshine Band. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik heb niet zoveel nodig. Voor mij geen dure Rolls Royce of een limousine. Ik hoef ook niet zo nodig met mijn kop in de roddelbladen. En waar ik al helemaal geen behoefte aan heb, zijn mensen die me vertellen wat ik wel en wat ik niet moet doen. Eigenlijk heb ik maar één ding nodig. Nee, ik kan makkelijk zonder telefoon, zonder gas, zonder licht. Maak je geen zorgen over mij. Ook zonder al die dingen kan ik me heel goed redden. En denk maar niet dat ik mijn huis uit word gezet omdat ik mijn huur weer eens niet heb betaald. Daar hoef je me echt niet aan te herinneren, dat is niet nodig. Maar het enige wat ik wel nodig heb, dat ben jij. Zo simpel is het eigenlijk. Ik kan gewoon niet zonder jou. We horen nu eenmaal bij elkaar. Net als een piloot bij een vliegtuig of een bal op het voetbalveld. Zoals een keu hoort bij een biljart. Zo hoor ik bij jou. En maak je geen zorgen. Je hoeft me niet te overladen met complimentjes omdat ik zo goed voor je ben. Ik red me wel. Mij hoef je niet in de watten te leggen. Dat zou ik weigeren, omdat ik dat gewoon niet nodig heb. Er is maar één ding dat ik nodig heb. En dat ben jij.

onze kennismaking met Seal destijds. Seal samen met Adamski en Killer Bolland & Bolland. Waiting for the Sun. En we hadden ook nog de platen zo verhaal met Paul Garrick. And I Need You. Dit is OSR 920 met nu Boney M.

başka. Zoals niemand anders kan. Henk van der Lubbe samen met de Dijk. Nergens goed voor. Rascals and People Got to Be Free. Zo direct het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. De Detroit Spinners. I'm working my way back to you, babe.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Volgens Belgische media stapte de verdachte uit het voertuig en opende direct het vuur op agenten. De zwaargewonde politieman werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later vandaag meer informatie. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier Rumen Radev waren de doelen burgerlijke vaartuigen. 15 bemanningsleden van een Oekraïns schip en 1 opvarende van het gezonken schip zijn gered. Bulgarije vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor nog geen hard bewijs te hebben. De regering heeft de Europese Unie en de NAVO geïnformeerd. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Door extra administratie brengen toezichthouders meer tijd achter hun bureau door en minder in het veld. De Raad wil dat minister Eleanor Boekholt O'Sullivan met maatregelen komt om de uitvoering van de wet te verbeteren. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Voor de werkgroepen van het Laarbeeks landschap is het seizoen weer begonnen om de benodigde onderhoudswerken in het landschap te gaan verrichten. De werkgroep Aarle-Rikstol-Lieshout is begonnen met het knotten van de wilgen langs de Donkervoortse loop in het buitengebied tussen Lieshout en Mariahout. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van de boom. Als de wilgen niet worden geknot, groeien de takken te groot uit, worden ze te zwaar, splijten ze de stam en is de wilg niet meer te redden. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van de Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Bruce Springsteen, Neil Diamond, Elvis. Hun muziek komt zaterdag 24 oktober voorbij in Ons Theater in Lieshout.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Beleef de hits. OSR 920.
1: Muziekfabriek.

0: met het zonnetje erbij. Wat wil je nog meer? De beste muziek. Nou, die krijgen bij ons. The Birds and All I Really Wanna Do.
1: Ben van Riel.
0: Het is bewolkt, dus nu en dan valt er wat lichte regen of motregen. Het wordt 17 tot 20 graden en zo blijft het de komende dagen. Heerlijk, heerlijk najaarsweer. OSR 920 met nu Chris Isaak. Wicked Game.

Ze hadden die hele grote hit Shout. En toen dacht iedereen van, nou, daar komen ze nooit meer overheen. Maar wel hoor, met deze Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World, Moments and Whatnots. En Girls, op de gezelligste zender.

0: Neil Diamond en Sweet Caroline, Golden Earring en Burning Stuntman. Het is vandaag de internationale dag ter voorkoming van natuurrampen. Het is de internationale dag van de kunstmest en het is Wereldtrombosedag.
1: Waar

slechte tijden. Even the bad times are good. De Tremolo's, Leo en Amoureux, Solitaire. 13 oktober 1994. De eerste versie van Netscape Navigator wordt gepresenteerd. Het is een internetbrowser. Een programma dus waar je internetsites mee kunt bekijken. En van de ene naar de andere site kunt klikken. Het was een revolutionaire uitvinding. It's

0: Mooi, hè?
1: Ah, de Nits.
0: En dat draaien we hier op OSR 920. Sketches of Spain, Elvis Costello en Oliver's Army. Zodra ik na het nieuws, Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Martin en Peter in OSR in de middag. En vanavond de avondprogrammering. En ook die is meer dan de moeite waard hier bij OSR 920. Maak er nog een fijne dag van. Spreek je morgen weer. Zullen we dan een nieuwe afspraak maken? 9 uur? Deze zender? Ach, dezelfde tijd. Een lekkere muziek. Spreken we dat af. Dit is Survivor en Burning Heart.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort, waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Elsendorp wordt gewerkt aan een noodsteunpunt om het dorp voor te bereiden op langdurige crises, zoals grote stroomuitval of telecomuitval. Op 7 oktober was er een bijeenkomst in De Dompelaar, waar diverse partijen, waaronder buurtverenigingen en de werkgroep Zorg, hun bereidheid toonden om samen verantwoordelijkheid te nemen. Dit initiatief benadrukt het belang van onderlinge hulp als diensten uitvallen. Bewoners worden uitgenodigd voor een algemene vergadering op 28 oktober om 8 uur 's avonds in de kerk,

0: alle relevante privacyregels. Dit omvat specifiek de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, algemeen bekend als de AVG, alsook de specifieke voorschriften van de wet politiegegevens. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. Twee eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.

Het was deze deun die 6 weken lang nummer 1 stond in Nederland, die in je hoofd bleef hangen. Het was die hit van Kylie Minogue. Can't get you out of my head. En daarmee zijn we begonnen aan Broodshow. Zeg, het is dinsdagmiddag. Tot 2 uur is dit muziek tijdens de lunch. Dat is juist 3 uur lang genoten van Ben Verielen. Die is er morgen weer. We gaan naar Duitsland. Dat doen we met deze hit van Modern Talking. Dit is Cherry Cherry Lady. Goedemiddag.

Duidelijk verweven, de hit van Spandau Ballet, True. En dit nummer van PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. En daarvoor hadden we de langst genoteerde plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Bausa en Magnetic. Dit is OZ 920 met 60 jaar hits die voorbij komen. De zender vol muzikale herinneringen met nu. Een hit van The Four Tunes. Dit is Here Comes That Rainy Day Feeling.

Simple Plan, bijgestaan door Sean Paul, Summer Paradise. Ja, het is 13 november, de temperaturen zijn nog zeer aangenaam. Maar goed, dat hoor je zometeen bij de weersverwachting. Die hoort bij de hoofdpunten van het radionieuws. En die komen na deze hit van Prince. Dit is I Would Die For You.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Herkenbare hoge stemgeluid, dat was die van Leo Sayer en Thunder in My Heart Again. Zometeen muziek van de Red Hot Chili Peppers. Daarvoor gaan we luisteren naar een hit van Doe Maar. Dit is Watje op OZ920.

Succesvolle producer Dave Guetta en I'm Good, tussen haakjes Blue. Van nog niet zo lang geleden. Dit is langer geleden ooit een succes van Dion. Het kwam opnieuw uit, succesvol door de band Stay the Score.

Deze man zit regelmatig aan de lunchtafel. Ooit met de vrienden van Genesis, maar vandaag helemaal alleen. Phil Collins dus, en Love is Like a Heatwave. Daarvoor hadden we Smokey met de herkenbare stem van Chris Norman. De oude nummer 1 uit 1977, Living Next Door to Alice. Zometeen het nieuws en de nieuws uit de regio. Daarna nog een uurtje broodje zeggen en de laatste dit uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij vers producten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. 2 eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. In Elsendorp wordt gewerkt aan een noodsteunpunt om het dorp voor te bereiden op langdurige crises, zoals grote stroomuitval of telecomuitval. Op 7 oktober was er een bijeenkomst in De Dompelaar, waar diverse partijen, waaronder buurtverenigingen en de werkgroep Zorg, hun bereidheid toonden om samen verantwoordelijkheid te nemen. Dit initiatief benadrukt het belang van onderlinge hulp als diensten uitvallen. Bewoners worden uitgenodigd voor een algemene vergadering op 28 oktober om 8 uur 's avonds in de kerk, waar het noodsteunpunt verder wordt toegelicht. Op 18 november volgt een oefening om de aanpak te testen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

Rockabilly van de Stray Cats uit de jaren 80. De stem van Brian Setzer hoorde je, de Stray Cats en Rock This Town. Welkom terug, deel 2 van Broodje OSR met nieuwe muziek van Gary Gates.

Nederlandstalige plaat van Thomas Acta en Paul de Munnik, bijgestaan op maan. Als ik je weer zie, daarvoor Pacific Gas en Electric. En Are You Ready? En dat was muziek van een hele tijd geleden. Zometeen Tom Petty en de Heartbreakers. Nu tijd voor Chair. Dit is Bang Bang.

Wat een heerlijke stem heeft deze man. Tom Petty, bijgestaan door de Heartbreakers. I won't back down. En zo meteen de hoofdpunt uit het Radio Nieuws. Daarbij ook de weerswachting voor deze dinsdagmiddag. Daarvoor de editors. De mooiste die ze ooit maakten. Dit is Papillon. Make our escape.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in de exclave Ceuta voor een historisch bezoek. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Johnny Guitar Watson en zijn allerbekendste A Real Mother Fire. En dit zijn de Pilgrims uit Haarlem, de enigste hit die ze hadden in Nederland. Hij blijft mooi. Dit is White Man tijdens Broodje Hozer. Eet smakelijk.

Surrender van de Swing Out Sister. En swingen, dat deden we daarvoor op de plaat van Jennifer Lopez. Bijgestaan door Pitbull en On The Floor. Dat is meteen de nieuwe van Miley Cyrus uit onze neerzitlijst van dit moment. Daarvoor de herkenbare klanken van Simply Red. Dit is Ain't That A Lot Of Love.

Nieuwe artiestennaam. Cyrus, dat laatste tegenwoordig achterwege. Je hoorde de nieuwe single van Miley, Bears Persuades. En zo meteen hoor je Peter Derks en Martin Huybers in OSR in de middag. Ik wens u nog een hele fijne dag. En morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug met een goed gevulde lunchtrommel. Laatste van mij, Jimi Hendrix. After-

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity-incident bij het moederconcern. Sinds het uitvallen van de IT-systemen gisteren worden op grote schaal diensten van logistiek personeel geannuleerd. Onder medewerkers heerst nu grote onrust omdat onduidelijk is of hun geannuleerde uren wel worden doorbetaald. Ook op de winkelvloer leidt de IT-storing tot problemen en extra werk, zoals het handmatig aanpassen van actieprijzen op de schappen. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van €1.600 miljard geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk eist dat de begroting deels wordt gefinancierd met nieuwe EU-belastingen op tabak en online gokken. En een aantal landen wil juist een hogere begroting. Ierland wil als EU-voorzitter nog voor het einde van het jaar tot een akkoord komen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of 3 varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven besloten in een zaak van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. Erkens weigerde eerder te handhaven omdat de regels volgens hem te onduidelijk waren, maar de rechter veegt dat argument van tafel. Het couperen van staarten van biggen is al jaren verboden, maar het gebeurt in de praktijk nog op grote schaal. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. 2 eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van De Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: better.
1: Matt Simons en We Can Do Better. En daarvoor hadden we ook nog die hele grote hit van de Bee Gees en Staying Alive. Dinsdagmiddag, dit is Ozer 920 met de middagshow Ozer in de middag. Zometeen nog Bill Willis, Ain't No Sunshine. Nou, daar is geen woord over gelogen. Komt zometeen na deze van Incognito.

UB40 en een van de grote hits If It Happens Again. En de band komt naar Nederland op dinsdag 15 december. Staat UB40 in de Ahoy in Rotterdam. Zo trek je nog die mooie van Sayurita en Billy Preston, It Will Come In Time. En Green Day, Basket Case, ook zo direct hier op de zender. Eerst Bluff en Ben.

Rockende gitaren, ja, daar draaien wij onze hand niet voor om hier bij OZ920. Je hoort Green Day en Basket Case. Zometeen nog Boys Town Gang. Can't Take My Eyes Off of You. En nu eerst de nieuwe muziek van Taylor Swift. Dit is Patient Zero.

Dat is niet hetzelfde, say by name. Ben je onderweg of zit je op je werk of gewoon lekker thuis? OZR920 is erbij. Zometeen Lord Royals na deze mooie van Sir Elton John. Dit is Tiny Dancer.

eventjes helemaal terug naar het rock'n'roll tijdperk met Chuck Berry in dit geval en Maybelline. Straks dan alweer het Radio Nieuws en de regiobreek van 3 uur. Blijft erbij, Ozen in de middag. Met nu nog tot aan 3 uur Deodato en Happy Hour.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Het kabinet trekt volgens studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. De nieuwe premier Magyar wil met het besluit beter aansluiten bij Europese regels, nadat het Europees Hof van Justitie de wet eerder al in strijd vond met de EU-kernwaarden. Hongaarse mensenrechtenorganisaties spreken van een belangrijke stap. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw 2 vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Lidstaten in het gebied dringen al langer aan op extra veiligheidsmaatregelen. Volgens Rutte volgt de NAVO de situatie op de voet en past de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid aan op de oostflank waar dat nodig is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. 2 eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van de Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR. Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

0: Het was wel een hele opmerkelijke videoclip destijds van Lara Ritchie, Dancing on the Ceiling. Daarmee is het ruim geschoten 3 uur geweest. Goedemiddag.
1: Peter Derricks.
2: OSR in de middag.

En wie weet ging bij jou ook de volumeknop even een tikkeltje harder. Rock and Roll Damnation. Dat was AC/DC op OZR 920. De Cornels, 74, 75, heb ik zo meteen. En ook nog Tina Turner en Typical Mail. Eerst tijd voor nieuwe muziek op de radio. Isabel Usher. Niemand wil een popster.

Tina Turner klinkt tijdens de speaker van je radio Typical Male, een van haar grote successen. OZ920 te beluisteren analoog via maar liefst 5 FM-frequenties in de regio. Ook digitaal te beluisteren via 2 DAB Plus kanalen. En ook natuurlijk online OZ920.nl. Nu Love Affair, Everlasting Love.

Shaggy, hij is naar het schijnt nooit Shaggy. It was a me. Daarvoor muziek uit de jaren 60 van The Love Affair en Everlasting Love. Dinsdagmiddag, dit is OZ EG2-0. En zometeen nog verder op Chesney Hawks, The One and Only. En ook nog Elton John en Dua Lipa, Cold Hearts. Nu eerst Kamalinets, We Don't Make the Wind Blow.

Gloria Estefan was natuurlijk mateloos populair met de Miami Sound Machine. En ook solo had ze mooie hits zoals deze. 1, 2, 3. Zo draait hier nog Crystal Circles. En nu eerst Marvin Man's Earthband. Blinded by the Light.

Crystal en The Circle. Straks dan gaat deze radioshow verder met mijn collega Martin Habers. Deel 2 van Ozer in de middag is er nog tot 6 uur. Ik wens je een fijne dinsdag en ik zeg graag tot morgen. En ik sluit af met deze van Moby en Go.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. De 15 bemanningsleden van het tweede getroffen Oekraïnse schip bleven ongedeerd. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval. De Bulgaarse premier Radev heeft de Russische ambassadeur om opheldering gevraagd. NAVO-chef Rutte zei dat de alliantie de situatie nauwgezet volgt en waar nodig zal reageren. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het initiatief begon in 1988 met een gedicht van Jules Deelder en is een samenwerking tussen Poetry International en het Rotterdams afvalbedrijf. Inmiddels rijden er ruim 150 vuilniswagens door de Maasstad met poëzie van bekende en jonge lokale dichters erop. Volgens de organisatie vormt die rondrijdende poëzie een stille, waardevolle verrijking van het Rotterdamse straatbeeld. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. 2 eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van de Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
5: Martin Huibers.

De groep die destijds al een hele grote hit had met Broken Wings, Mister. En het heette Kyrie. Dat laten we vandaag eens even vroom beginnen aan het tweede gedeelte van OSR in de middag. We danken Peter weer voor deel 1. En dit is tot aan 6 uur het allerbeste. Zoals deze van Electric Light Orchestra en Shine a Little Love.

De groep Direct die op het ogenblik weer bijzonder in de belangstelling staat vanwege hun prachtige nieuwe single My Friend. We gingen nog even terug in de tijd met Oh My God, It's Happening. En voor de Electric Light Orchestra met Shine A Little Love. Hier was Atomic Kitten, It's Okay.

We zijn er een dagje te laat mee. Of je kunt ook zeggen, we hebben de maandag alweer overleefd. Dat kan ook. De mama's en de papa's waren dat uit de jaren 60. Monday. En de baby's met John Wade hadden we daarvoor met Every Time I Think of You. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Holly Johnson en Americanos.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Na de droneaanval op twee vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. Eén schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

de gitaarvirtuoos Gary Moore en All Your Love op de dinsdagmiddag, de 13e oktober. Tijd voor Ginger Spice, want ze stond destijds bij de Spice Girls. Of eigenlijk zoals ze tegenwoordig heet, Gary Horner, de vrouw van Christian Horner, de voormalige baas van Max Verstappen in het Red Bull team. Gary Harry DeWall en It's Raining Men.

0: We carry on.
1: Passenger begon in de tijd als een formatie. Bijna, ja, wat uiteenvallen van de groep. Na wat woordenwisselingen zo hier en daar, ging de zanger Mike Rosenberg gewoon verder onder dezelfde naam Passenger. En dat lukte de maandag. Hij had grote hits als Let Her Go, een eerste. En dit was de opvolger destijds. En die heette Holes. De volgende we Meatloaf. And you took the words right out of my mouth. Overzeg 920 met Janice Ian en ze vliegt iets te hoog.

Gary Wright en de Dreamweaver. En we hadden Genesee met Fly Too High. Zometeen is het weer tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst nog Kim Wilde, If I Can't Have You. En misschien nog tijd voor Stella Lefty en Boston.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn de systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen inmiddels is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. Maar de exacte kosten en de Europese eisen worden nu nog verder uitgewerkt. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal statelijke dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en vraagt nu zelfs meer capaciteit dan tijdens de Koude Oorlog. Rusland blijft de grootste agressor, maar ook Iran probeert steeds vaker zwaarder beveiligde militaire doelen aan te vallen. MI5 waarschuwt voor het risico dat terroristen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor biologische wapens. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. Twee eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van de Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.

Ja, en heel veel van die dansgroepjes, die eurodansgroepjes, die komen uit Duitsland. En zo ook deze, La Bouche. En het begin van het laatste uur, overzeg in de middag, met Be My Lover. Tot aan 6 uur nog, het allerbeste op overzeg 920. Zoals deze van Sam Velde, Wild Grey.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Johnny Cash mocht optreden in de San Quentin State Prison. En daar schreef hij zelfs ook een nummer voor. San Quentin. En daarvoor hadden we Sam Felder met The Wild Grey Ocean. De groep die een nummer maakte over zichzelf. Ze komen uit Amerika. Ja, Horst Amerika dan wel te verstaan. Rauwenhezen. En het heet Rauwenhezen.
2: Oh, ik

Beleef de hits. OSR 920. 920. Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Carly Rae Jepsen en I Really Like You. En dat is toch aardig, of niet dan? En hadden we ervoor Heatwave met The Boogie Nights. En Rowan Hazen zong een nummer over zichzelf. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd nog een medicijntje. Een heel slecht medicijntje volgens Bon Jovi.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Jij hoort bij ons.

Britse trio Corsine had een grote hit in 2001 met het nummer Hide You. Het is 13 oktober vandaag en er zijn veel mensen jarig, maar Paul Simon, die is vandaag 85 jaar geworden en hij mag 85 kaarsjes uitblazen. Een van zijn hits heet You Can Call Me Al. A man

Joe Jackson maakte een nummer over de echte mannen. Zo is dat. En we hadden ervoor de Joe Jeffrey Group met My Pledge of Love. Simon Kirk en Paul Rogers kwamen destijds over van The Free en gingen naar Bad Company. En die hadden een groot hit met dit nummer, Can't Get Enough.

Een van de vele grote hits die het groepje Snappert uit Duitsland met The Cult of Snap. En Cat's Eye, een nummer uit de hitparades van dit ogenblik. En tot zover OSR in de middag, straks na 6 uur. Dan start het avondprogramma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je nog een heel fijne avond en graag tot morgenmiddag. Hier is Gwen Stefani.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. 2 eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van de Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem
1: neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Tom Hof.

Hou je mond, shut up and dance with me. Wat was Sin with Sebastian. Daarvoor hadden we Level 42 en Tegenhoek. Het gebeurde niet vaak dat Elvis Presley die plaat opnieuw werd uitgebracht. Ik kan me herinneren dat Wooden Heart eerder keer opnieuw werd uitgebracht. En ook deze plaat komt uit 68, maar werd in 81 een bescheiden hit voor deze Elvis. Hier is hij met de Guitar Man.

in het verhaal van Somber, My Body Isn't Ready. Daarvoor Elvis Presley en de Guitar Man. Nog twee liedjes en dan gaan we een tijd maken voor onze eindigslied voor vandaag. Nu eerst Duncan Brown, The Wild Places. Zometeen Daniel Pouter en A Bad Day.

Dat je vandaag een leuke dag hebt gehad en geen slechte dag, geen bad day. Daniel Pouter brengt ons wel onze aandacht hier voor vandaag. En dat is een plaat uit 1980. Even kijken op mijn gegevens. 8 weken tot 40. 15 was de hoogste notering voor de enige hit van deze dame. Joan Armatrading. Hier is ze met Rosie.

Ontdekt in 1965 met This Strange Effect op het Knokker Songfestival. Daarna zou hij nog, toch wel zeker 4-5 grote hits scoren. Dave Berry, If You Wait For Love. En daarvoor door Bruno Mars en I Just Might. Inmiddels heeft hij weer een nieuwe plaat in de diplijst staan. Dus kijken of dat weer het geval. Maar het is weer een zo'n langzame plaat geworden. Ik ben bang dat het, de mensen toch liever graag die uptempo nummers horen van Bruno. Hier is Tim.

Maar ze hadden wel een beetje gelijk. Ze zeggen stop, want ik zie dat op de klok dat we nog tijd hebben voor twee liedjes. En dan is het alweer tijd voor Kees Verkooy na 7 uur. Hele fijne dinsdagavond. Ik ben er morgenavond weer. We hebben nog de nieuwe van Act en de Munnik. Mooie plaat. Niets doen heet hij. En zometeen nog Loggers en Machine. En Your Mama Don't Dance and Your Daddy Don't Rock and Roll.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. 2 eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van De Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Kees van Kooi.

minuten 7 over de klok van 7 uur. Van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door op OZN 920. Mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. Ik heb tot 8 uur hopelijk voor jou een leuke lijst met heel veel leuke muziek uitgezocht. G-Lo Green, daar begonnen we mee. Bright Lights, Bigger City, een van die leuke plaatjes van hem. En dit is Roxette, Look op OZN 920.

Het was destijds de duurste single die ooit in Nederland gemaakt werd. Pim Koopmans die zat achter de knoppen en heel veel sporen gebruikt. En het is zelfs zo geweest dat de platenmaatschappij op een gegeven moment zei... ja, nou is het wel een klein beetje genoeg geweest. Het heeft heel veel geld gekost. En het kost nog veel meer geld om het af te maken. Uiteindelijk heeft ze toch besloten om de single af te maken en uit te brengen. En werd een wereldsucces.

Best wel een beetje vrolijk, toch? Lily Allen en Not Fair. Even iets heel anders. In Peru is een 45-jarige man gekozen tot burgemeester in een stadje in het westen van Peru. Helemaal niet zo bijzonder, alleen zijn naam. Hitler Mussolini. Hoe kom je erop?

zat me net zelf te bedenken, wat gaat de tijd toch heel snel. 1978, toen kwam de debuutsinger van deze leuke band uit. The Police. En deze dame is ook alweer 15 jaar niet meer onder ons. Amy Winehouse. And you know...

En met deze leuke van Blood, Sweat and Tears. De hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En als je niet kunt slapen, ook nog een mooie nachtprogrammering. Kun je lekker bij in slaap vallen. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. OSR 920. Tot dan. Hoi.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. 2 eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van de Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Oh, ze vliegen over de hits die je hoort op OSR 920. En jij pakt ze uit de lucht via FM, DAB+, of misschien wel de wifi. Hey, goedenavond. We zijn er weer met Cloud dit keer en Substitute.

De sympathieke zanger uit Dordrecht, Nielsen. En het is ijskoud. Nou, ik weet nog dat het ijskoud was ergens in de jaren 90. We liepen richting de kerstdagen. En er was een enorme grote hit in de Nederlandse hitparade. En dat was van een heel klein meisje in een hele grote boze wereld. Dit is Emilia.

En ja, ik weet nog, als je dit singeltje omdraaide, had je hetzelfde liedje, maar dan in het Frans. Want de band die kwam ook uit Frankrijk. De discoband Ottawa op OSR 920 met de Hands Up, de Engelse versie. En zometeen hebben we nog Lindsay de Pol voor je met Sugar Me. Ook een hele fijne deun, maar eerst Kid Laroi en Without You, maar met OSR.

0: Mea, daar hebben we daarna ook verder niet zo heel veel meer van gehoord. Maar waarschijnlijk rent er niet zo nou nog op de plaat. Over al dat geld. All about the money. Lindsay de Pol daarvoor met Sugar Me. Maar even wat leuke herinneringen die we ophalen hier bij OZR. Ja, vind je het ook leuk? Laat het gerust even weten. Dan gaan wij eens even kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. Het is alweer 13 oktober en in 1957 had Ford een nieuw model. De zogenaamde Ford, hoe heet het dat ding? De Edsel. En die moest aan de man gebracht worden. En dat moest gedaan worden door niemand minder dan Bing Crosby samen met Frank Sinatra. Die hebben een uur lang op televisie zitten vertellen wat er allemaal zo goed is aan die auto. Ik denk, nou, tegenwoordig, als commissariaat van de media meekijkt, moeten wij maar niet aan beginnen. 13 oktober 1968, dan sluiten Chubby en de Blizzards een 10-daagse tournee af door Engeland. Naast live optredens heeft de groep uit Drenthe ook een televisieshow voor de BBC opgenomen. En de single A Window of My Eyes wordt flink gepromoot. En voor de kust van Californië wordt op 13 oktober 1970 het as van Janis Joplin over de zee uitgestrooid. De zangeres is dan op 4 oktober daarvoor overleden. En we hebben ook jarigen vandaag. Ja, wie? Nana Mouskouri, Peter de Koning, die ken je nog van Het is altijd lente. Ashanti en niemand minder dan Paul Simon.
1: Peter Boer.

Even lekker dansen op de klanken van Samuel Walten. En als je aan hem vraagt van, joh, hoe heet jij nu een single? Boom! Hij doet het samen met Russell. En je hoort ook nog de jarige Paul Simon. En zijn enorm grote hit, dat heet Graceland. Ja, lekker hoor. OZR 920, altijd lekker. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En soms moet je het even rustig aandoen. Dat vinden de House Martins ook.

start walking.

zie net dat onze administratie die heeft deze plaat op de Amerikaanse wijze ingevoerd. Oftewel Elvis Presley en JXL en A Little Less Conversation. De Nederlandse versie is Elvis en Junkie XL. Maar ja, dat mag in Amerika natuurlijk niet. Hè? Junkie in je naam, dat is foute boel. Het was in ieder geval wel een hele fijne deun naar aanleiding van een Nike-reclame.

Ja, het weekend is nog ver weg. Het is nog ver weg. We zitten pas op de dinsdag, mensen. Maar Him for the Weekend wordt alvast ingezet hier bij OBC 920 met Coldplay. En dat was inderdaad Beyoncé. Zo, nou, dames en heren, even belangrijke mededeling. Zometeen na 9 uur, Petro Leendes op de radio.

0: Avonddoor. De Avonddoor.
1: OSR. Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is, om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. 2 eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van de Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. De avond door.
4: Petro Leenders.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Inderdaad, tot het gaatje In Excess Need You Tonight als opener vandaag. Peter, bedankt. En we gaan door met de Sandy Coasts. I See Your Face Again.
2: I see

the car. High Wire, zo heette deze prachtige plaat. En Stephen Tintin Duffy was er ook bij. Hij zong Kiss Me uit de 80's. Was een hitje hoor, dat is zeker weten. Kijk eens een keer op de website OVCR920.nl. En zoek eens naar die mooie knop Vriendje voor een tientje. Want je hebt ze nodig, die vrienden. Voor altijd. Dana Carroll, Ain't No Man.

Fleetwood Mac, As Long As You Follow. Ja, zeker. Mooie muziek hoor, zeker weten. De Boxstops, daarmee gaan we door. Hier is die prachtige, de Let

50 Ways to Say Goodbye. Ja. Sister Sisters hoor je ook. I Don't Feel Like Dancing. Dan ga je toch lekker dansen, maakt het uit, hè? Die zijn de Stars of 45.

ook met deze muziek van Nazareth en Love Her stonden de dansvloeren vol in de regionale discotheken vroeger. Ja, zeker weten. Annie Lennox hoorde je ook en Al Green, Put A Little Love In Your Heart en TLC was erbij. En we gaan ermee draaien, de nieuwe plaat van Mel en Vintage Future. Wat een geweldige mooie. Missing You op de radio en straks na 10 uur Berend Koenders op de radio. Graag tot morgen wat mij betreft. Dag. You're frozen

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan stand houdt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Er werd gedanst, gescratcht, geacteerd, maar vooral veel lol gemaakt. Harmonie Sint-Cecilia in Lieshout kijkt terug op een zeer geslaagde workshop voor de jeugd. Het dorpshuis was zondag het podium voor deze muzikale dag ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Zo'n 65 enthousiaste kinderen stonden te trappelen om een middag vol actie, muziek en theater te beleven. Het hoofddoel van de dag was om hen te laten ontdekken hoe leuk cultuur is. Om samen te acteren, te dansen en muziek te maken. Ze maakten kennis met toneelspelen, nieuwe instrumenten en ze werden uitgedaagd om te swingen op leuke muziek. De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Een belangrijke stap voor de toekomstige woningbouw in de gemeente. Op deze lijst staan 40 projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. 2 eerder ingediende zienswijzen op het concept hebben overigens geen aanpassingen aan de lijst teweeggebracht. Deze volgordelijst, die onderdeel is van het gemeentelijke proces eerder aanvragen, is opgesteld conform de beleidsregels van de gemeente. Speciaal voor alle mantelzorgers in de regio vindt op vrijdag 6 november een bijzondere avond plaats in het dorpshuis in Lieshout. Deze gelegenheid is bedoeld om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten, samen te eten en vooral even te genieten. Robin en Roel van de Gouden Herinnering verzorgen een interactief muzikaal optreden vol herkenning en verbinding. Met hun stemmen en gitaar brengen ze bekende liedjes tot leven en nodigen ze u uit om mee te zingen, te luisteren en te lachen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

0: muziek van Curious, The Kill The Cat en Name A Number bracht de start van deze radioshow. Dit is Voor De Nacht Begint.
1: Gerard Koenders,

Lady Gaga en Colby Adonis, Just Dance. Hey, we gaan naar de beste zangers. Inmiddels hebben ze digitaal binnen. Gisteren geen kunnen draaien, omdat het niet was. Dus we hebben er twee achter elkaar. Django McCroy met Good Times. En Busy, voordat je gaat.

dit plaatje is de inhaalslag weer helemaal voor elkaar. De beste zangers. Wij draaien er altijd eentje. Behalve vrijdag draaien we er altijd twee. Omdat er altijd zaterdags 6 liedjes komen. Simpel is dat. Seals of Crofts, hier is Diamond Girl.

Muziek van de Hooverphonic. Op favor. We gaan naar Mel. Kennen we samen met Vintage Future. Maar ze heeft eigenlijk de start van haar carrière met Piet Veerman gedaan. Hier is Love in Arms.

De muziek van The Cars, die kennen we onder andere van het mooie nummer Drive. Maar dit was My Best Friend's Girl. De volgende van Michael Kiwanuka is in twee verschillende versies. Maar dit is de XXL versie. Zeker een minuutje of negen. Cold Little Heart.

Muziek van Frank Boeien en Contact met de K's en niet met de C. Ja, goed. Even kijken op het klokje. Oeh, we hebben er nog maar een paar en dan is het weer tijd. Maar goed nieuws, voor de nacht begint, heeft twee delen. Tot straks.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan stand houdt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Elsendorp wordt gewerkt aan een noodsteunpunt om het dorp voor te bereiden op langdurige crises, zoals grote stroomuitval of telecomuitval. Op 7 oktober was er een bijeenkomst in De Dompelaar, waar diverse partijen, waaronder buurtverenigingen en de werkgroep Zorg, hun bereidheid toonden om samen verantwoordelijkheid te nemen. Dit initiatief benadrukt het belang van onderlinge hulp als diensten uitvallen. Bewoners worden uitgenodigd voor een algemene vergadering op 28 oktober om 8 uur 's avonds in de kerk, waar het noodsteunpunt verder wordt toegelicht. Op 18 november volgt een oefening om de aanpak te testen. De bouw van 12 patio-woningen in het project Heinde in de Oude Pastorietuin in Aarle-Rikstel is voorlopig stilgelegd, omdat er te weinig kopers zijn. Het plan, oorspronkelijk voor huurwoningen, werd omgezet naar koop omdat dit financieel niet rendabel bleek. De 12 gelijkvloerse hofwoningen, elk met 1 slaapkamer en een woonoppervlakte tot ruim 82 vierkante meter, kosten zo'n €420.000. Om de bouw te mogen starten moet 70% van de woningen verkocht zijn. Een grens die bij lange na niet is gehaald. Of de vraagprijs te hoog is, durft de projectmanager niet te bevestigen. De gemeente Laarbeek kijkt tevreden terug op de actie De Veilige Buurt, die de afgelopen weken werd gehouden. Daarbij werden drugsdumpingen nagebootst en stond een busje met drugsafval op diverse plekken om inwoners te informeren. Ruim 200 keer werd een code gescand voor meer details. En meer dan 200 keer belden mensen het informatienummer. Ook werden er in het buitengebied flyers verspreid, inclusief een kaart waarmee anoniem vreemde zaken te melden zijn. De eerste meldingen daarvan zijn al binnen. Burgemeester Lianne van der A. liet weten dat dergelijke zaken in Laarbeek gelukkig nog als vreemd worden ervaren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.

muziek van Chicago en de Moody Blues. Dat waren, laten we zeggen, de start van deel 2. Goedenavond, dit is Voor de Nacht Begint. Berend Koenders.

blijft een mooie versie van While My Guitar Gently Weeps. De Jeff Healey Band versie. En dan nu Patricia Kaas.

0: Muziek van Quest Stapleton. The Devil Always Made Me Think Twice. Volgende is een bandje genaamd Big in Iowa. Four Guys in a Trabby, zo heet het verzamel EP'tje, CD'tje. Het bekende werkje van Kenneth Heath. Hier is Going Up in the Country.
1: Gotta get

Ja. Vroeger hadden we die klokken aan de muur en die moest je opdraaien of die gewicht omhoog sjorren. Maar ja, dat is niet meer. Alles is digitaal, maar vroeger stond de tijd ook wel eens een keer stil. Time stood still van Bad English. Hier is Nona, Forever Yours.

De muziek van Godly and Cream, Little Peace in Heaven. Op Ozer 920, nu tijd voor Bad Heart. Leave the light on, live.

En zo zie ik op die klok, waar de tijd niet van stilstaat, dat het bijna tijd is om afscheid te nemen. Nou, dat doen we bij deze. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen, even na 10 uur, voor een nieuwe aflevering van Voor de Nacht Begint. Even de laatste, Billy Joel en Vienna. Fijne nacht. Slow down.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Scouting Aarle Rikstel bedankt alle stemmers van Rabo Club Support hartelijk. Dankzij hun steun en de inzet van enthousiaste vrijwilligers heeft de speelbult op hun terrein een opknapbeurt gekregen. Het oude, intensief gebruikte speeltoestel is vervangen door een nieuw speelhuis, waar de jeugdleden weer veilig kunnen spelen en avonturen beleven. Om het vernieuwde speelhuis te bekijken of zelf te ervaren hoe leuk scouting is, organiseert Scouting Aarle Rikstel aanstaande zaterdag 17 oktober een open dag. De gemeente Laarbeek heeft mevrouw N. Fraaien met ingang van 21 september 2026 aangesteld als haar nieuwe functionaris gegevensbescherming. Deze formele aanwijzing is, conform de wettelijke eisen, inmiddels officieel gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In haar rol als functionaris gegevensbescherming zal mevrouw Fraaien zorg dragen voor het toezicht op de correcte naleving van alle relevante privacyregels. Dit omvat specifiek de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, algemeen bekend als de AVG, alsook de specifieke voorschriften van de wet politiegegevens. In Elsendorp wordt gewerkt aan een noodsteunpunt om het dorp voor te bereiden op langdurige crises, zoals grote stroomuitval of telecomuitval. Op 7 oktober was er een bijeenkomst in De Dompelaar, waar diverse partijen, waaronder buurtverenigingen en de werkgroep Zorg, hun bereidheid toonden om samen verantwoordelijkheid te nemen. Dit initiatief benadrukt het belang van onderlinge hulp als diensten uitvallen. Bewoners worden uitgenodigd voor een algemene vergadering op 28 oktober om 8 uur 's avonds in de kerk, waar het noodsteunpunt verder wordt toegelicht. Op 18 november volgt een oefening om de aanpak te testen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: But you're just a boy.
1: OSN. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De 17-jarige Sam van Helvoort uit Venhorst is Nederlands kampioen motocross in de 125cc-klasse van de MX Nationals. Hij vierde zijn zwaar bevochten titel zondag met tientallen fans. Na 11 zware wedstrijden, met onder meer een kaakbreuk in april, knokte hij zich terug en pakte pas in de voorlaatste wedstrijd de leiding. Volgend jaar stapt hij over naar de 250cc-klasse, waar hij samen met zijn 20-jarige broer Erik voor het Laurensen Motors Kawasaki Racing Team zal rijden. Broer Erik, die veel last had van zijn onderarm en geopereerd moet worden, maakt ook deel uit van het team. De bouw van 12 patio-woningen in het project Heinde in de Oude Pastorietuin in Aarle-Rikstel is voorlopig stilgelegd, omdat er te weinig kopers zijn. Het plan, oorspronkelijk voor huurwoningen, werd omgezet naar koop omdat dit financieel niet rendabel bleek. De 12 gelijkvloerse hofwoningen, elk met 1 slaapkamer en een woonoppervlakte tot ruim 82 vierkante meter, kosten zo'n €420.000. Om de bouw te mogen starten moet 70% van de woningen verkocht zijn. Een grens die bij lange na niet is gehaald. Of de vraagprijs te hoog is, durft de projectmanager niet te bevestigen. De gemeente Laarbeek heeft mevrouw N. Fraaien met ingang van 21 september 2026... aangesteld als haar nieuwe functionaris gegevensbescherming. Deze formele aanwijzing is, conform de wettelijke eisen, inmiddels officieel gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In haar rol als functionaris gegevensbescherming zal mevrouw Fraaien zorg dragen voor het toezicht op de correcte naleving van alle relevante privacyregels. Dit omvat specifiek de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, algemeen bekend als de AVG, als ook de specifieke voorschriften van de wet politiegegevens. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR!
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.